wat een mens kan doen, wat gratis en verniet en vermalen is. So laat weet voor ons, wat is jou gunsteling naweekactiviteit, wat jou net mooi niks geld kost. Ek weet van mense, soos die, wat gedierig een funksie het om bij te woon op een naweek, dat is iemand wat elke naweek een begrafenis het, wat iemand gaan beren. So wat is jou gunsteling naweekactiviteit, wat jou net mooi niks geld kost die. Ek kan van my een boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. A passenger survey will be conducted in Pakkelstorp from tomorrow until Friday at bus stops in Beachout. Surveyors with Go George IDs will ask for passengers' feedback on upgrades to the Go George transfer facility at the Beach Panther bus stops. At the same time, feedback will be collected following the activation of an AI traffic light project to improve traffic flow in this area. Your feedback matters, and Yaps Go George make the right decisions for your convenience. So yeah, Go George is bezig daar om te upgrade mense. Gesels saam met die mense wat daar by omkom. Ek gaan vinnig herhaal wat ek nou gesê het. Go George wants to hear from you. Nee? So hulle wil graag u input hê. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie van Celsie. Ja, ek dink so. Dit is so. We know you already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll, stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. So ja, ons kry gereed om vir die nuus hoofstuk in Afrikaans en net na die advertensiebreek. Dan gesels ek saam met JJ Venter en onthou as jy enige vraag het oor haarverlies of enige haarprodukte wat jy graag wil uitdraai en nie seker van is nie, kan jy 'n boodskap stuur en ek vra vir JJ die vraag namens jy.

0: Dit was die klanke van Juanita Du Plessis met 'n liedjie getiteld en dis dieselfde woorde wat ek so 'n paar maande gelede vir iemand gesê het. Bring jou hart, bring jou lewe na die klein Karoo. Tyd het aan beweeg na so 20 minute voor die uur van 11. En ons sê baie dankie ook aan DJ Sebastian wie vir ons die headlines gelees het. 11 uur is hy terug in die ateljee met die volledige bulletin in Engels met weer. Eden FM, goeiemôre. Nou ja, ek kan weer probeer, 044-884-0831. Kom ons begin lees aan 'n paar boodskapies.
1: Hi, goeiemôre Sebastian Westerhaas. Ek wil net 'n versoek stuur nie. Kirsten Jonk is op soek na haar suster Kathleen Hoorn. Kathleen Hoorn moet asseblief dringend vir Kirsten Jonk kontak haar suster wat in pak dien bly. Enige een wat vir Kathleen ken daar in Brak, wat nou vir oggend hoor, of sê nie asseblief haar suster moet kontak hê. Dankie, bye.
2: Môre Julie, ek wil net die jong man daar aan ek aan die rivier en nooit gedag. Baie geluk wens op sy verjaarsdag. Tassie, Pokpas, baie geluk op jou verjaarsdag. Goedheid en guns op jou leven, goeie gezondheid. Nog even jou psalm 23. En geef jou daar lekker geniet daar aan ek aan die water. En geef een lekker verjaar, Tassie. En dat komt met liefde van jou anti-ma. Dank je, Julien.
3: Goedemorgen, Julien. En geskakeld bij die huis. En ik luister lekker voor jou. Dank je voor die lekker muziek. Jij moet een mooie dag hier daar in die atelier. En groeten voor al die maatjes. Dat komt nog met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag voor allemaal. My mistakes are no worse than yours. Just because.

0: Bas en het Nelson die voor mijn video show hijack nemen. En ik wil een shout-out sturen aan mijn broeder in Newland Park, better known as Domo. Good afternoon, brother. I love you, my brother. Sharp, sharp, guys.
1: Sharp, sharp, away, sharp, here is Domo. Good afternoon, my man. Lekker Jay, mijn kind. My kind of music. Palana days. Palana's days, right? That's what they say at Highway Fisheries.

0: didn't even know that. Eden FM, it is Case in the Sunshine Band. Taking us to the 15:30 headlines in English. Good afternoon.
1: Goedemiddag, hallo. Ik ben net bijgeluk, en Pietersen. Op een betel. Maak jij een geziende verjaardag en mag goedheid en kantje vol en mag die zin van de Heere op je leven rust. Daar waar je een vlees bij is, mag de mensen zo lekker bederven. Het komt met tonnen, tonnen liefde van je beste vrienden. Delia van Riversdale.
0: Daar zijn bij, dankie Delia van Riversdale. It is now 15:30. Here is my colleague Sebastian Kobies with your headlines in English. Over to you, Sebastian.

Thank you, Sanaso Gulwa, for the headlines in isiXhosa. Sanaso will be back at 5, serving you the mains right here on your drive time. So, ek het vroeger het ek 'n dingetjie aangeraak met die naam van kleiner en intieme type van funksies. Nou, Bula sê, ja,

kleiner funksie kan jy sommer net daar so by jou huis kan jou. En is dit nie lekker om soms maar net saam met jou onmiddellike geliefdes ook te verkeer nie en jou onmiddellike vriende. Ja, dit daar gelaat. 28 minute voor 5. Hier is Ernie Smit, all-time favorite, Lonely. Hartelijk goeiemiddag.

0: Lekker, hè? Dat is wel heel lekker. The Bee Gees, How Deep Is Your Love? We zijn nog altijd bij kleine en intieme functies aangeleend hier. Floisje, Paula. Als ook dit water en brood, man, zolang je vriendschap je beste is. Ik en mijn vriendinnen hang bij je uit. We love each other. Ja, alles hoef je die bezigheid te wees, man. Wees of iets wil oorboord te gaan. Maar daar is nog schuld wat moet betaald worden. Hallo, goeie.
1: Hi, Paula.
0: Middag, sê.
1: Sikke tydjies, nee, dan is het ek en my dochter en my kinders. Dan maak ons een vierkie en sit net lekker stil om my vierkie met een lekker rooiwinkie of een witwinkie.
0: Yes.
1: Dan sit ons, dan my seun kom met die kaap uit, dan doen ons dit met hom. Net ek en my kinders, dan doen dis vir my sikke klein goedjies wat baie belangrik is. Memories.
0: Yes.
1: Dankie, Paula.
0: Daar sê Fassie nou, die opsie is ook by dit. Alrighty, right. The time exactly 5 o'clock. Here is Nazo Gurwa. With your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Nisi Costa. En so bring say my by my last half year. Want half 6 kakel ons oor na MJ met Rina Nerd. So for now, Nazo Gurwa, Miss G. Take it away.

Wonderlijke klanken hier op jouw stem in het paradijs, Eden FM. Baie baie welkom, lekom samen te kennen. Keier, tijd aangeschreven naast de bijkans, 25 minuten voor de eer van de 12 uur. Kom eens kijken naar je WhatsApp-lijn boodschappen wat hier komt. Jullie en Sine, thank you for the beautiful love songs, J.S. Chrissy from Mossel Bay that sent through that message. Thank you, Chrissy. Appreciate it, and you must have a wonderful evening further in the company of Eden FM, your voice in paradise. Die volgende is hi, Doc, Love Boat Riders, Elise, Mina Conradi, and everyone on the Love Boat. Enjoy the trip to the ocean with our Love Doc. Doc, please play Never from Vanessa Williams. Thank you, Doc Flue. That sent through that message. Let me see what I can do for you with that message. And then the next one that came through, just say thank you for the music. Much appreciated. And all ons Night Riders, goeie naam, Dr. J is bye bye, dank je voor je boodschap, waardeer het. En so geniet ek je saam keier hierdie tijd van die aand op die senders van Eden FM, jouw stem in die paradijs. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp-nummer in die atelier. En dis vir my plezier om elke dinsdag, woensdag en donderdag saam met u te kan keier hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En kom ons gaan in die laatste paar minuten van hierdie programma. En ons bring dit vir jou nog van daar die wonderlijke klank. En geniet dit saam met my hierdie tyd van die aand. En morgen aand maak ons weer ook so. En dan kan jy nog weer vir my jou boodskap bedeerstuur hier op ons WhatsApp-lijn. 060-505-2693.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.